0: Oh, Maya, hold me tight. Aandovend is de nacht. No? Waar zit de vertraagd?
1: Wij komen eens tegen op kapot als men het gaat niet, wenn men wil. Kamen, ik ben ois gay.